clair. Ik sliep in angst to be clear. Mijn schat, mijn maat, mijn monster. Alles wie angst kan ik vragen. Wie kan niet, hoe is het nog fair? Mijn schat, mijn angst to be clair. Mijn schat,